0: 3FM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Na een eerste editie die in Reden vorig jaar maar twee kleine activiteiten opleverde, probeert de provincie Gelderland het opnieuw. Op zaterdag 26 september kunnen inwoners elkaar ontmoeten en bijzondere plekken in de provincie ontdekken. Vorig jaar waren er onder meer activiteiten in De Steeg, Dieren, Roosendaal en Doesburg. Gaat de tweede editie wel voor meer reuring zorgen?
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien die overtrekken en veel wind. Tijdens buien is kans op windstoten tot 50 km per uur. Later vanochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het ook wat betreft de wind wat rustiger. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. Vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht naar maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: De veerpont tussen Reden en de Rederlaag is sinds zaterdag weer in gebruik. Exploitant Richard van Ooyen bevestigt dat de pont na bijna 4 weken stilstand weer vaart. Veroorzaakt door de lage waterstand die veilig aanmeren onmogelijk maakte. Ondertussen is de veerpont tussen Dieren en Olburgen al bijna 6 weken buiten gebruik. Er zijn echter hoopvolle berichten dat deze veerpont mogelijk maandag weer kan gaan varen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien die overtrekken en veel wind. Tijdens buien is kans op windstoten tot 50 km per uur. Later vanochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het ook wat betreft de wind wat rustiger. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. Vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht na maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De veerpont tussen Reden en de Rederlaag is sinds zaterdag weer in gebruik. Exploitant Richard van Ooyen bevestigt dat de pont na bijna 4 weken stilstand weer vaart. Veroorzaakt door de lage waterstand die veilig aanmeren onmogelijk maakte. Ondertussen is de veerpont tussen Dieren en Olburgen al bijna 6 weken buiten gebruik. Er zijn echter hoopvolle berichten dat deze veerpont mogelijk maandag weer kan gaan varen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien die overtrekken en veel wind. Tijdens buien is kans op windstoten tot 50 km per uur. Later vanochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het ook wat betreft de wind wat rustiger. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. Vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht naar maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: is Studio Ede. 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meede in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Meede verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Papierfabriek Folding Boxboard maakt definitief geen doorstart. Volgens de curator is er geen perspectief meer op voortzetting van de papierproductie. Een eerdere overname liep stuk omdat de afgesproken koopsom niet werd betaald. De 160 overgebleven medewerkers moesten daarna vertrekken. Volgende week wordt nog onderhandeld over een mogelijke overname van de locatie. Dat staat los van de papierfabriek.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl. Studio. New truck, big leg.

nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien die overtrekken en veel wind. Tijdens buien is kans op windstoten tot 50 km per uur. Later vanochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het ook wat betreft de wind wat rustiger. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. Vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht na maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Goedemorgen, zondag 30 augustus 2026, 10 uur geweest. Je ligt waarschijnlijk nog heerlijk na te genieten van een fijne zaterdag of misschien wel een hele goede nacht. Met 2 uur lang een goedemorgen. Je hoorde Felix Jaan, Damien O'David, Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Zo dadelijk is het de soundtrack van Zootropolis 2, Shakira met Zoo, naar Marlon Rudet en New Age.
1: If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

Do van Shakira, de soundtrack, zei ik al, van Zootropolis 2. Hier op Studio Reden op deze zondagochtend. Hoor je ze dadelijk een mooie duo, namelijk Elton John en Dua Lipa. Cold Heart in de Pnauw remix na een plaat die... Ja, kijk, weet je, je hebt artiesten die hebben een eigen mening en die willen een bepaalde plaat gemaakt hebben op hun manier. En zo geldt het ook voor deze mevrouw. Die had namelijk een schrijver en een producent genaamd Reggie Lucas. En die had meerdere nummers van haar gemaakt. En dat was allemaal oké. En uiteindelijk had ze er wat vaker naar geluisterd. En was ze er toch niet blij mee. Na het einde van het album heeft ze hem gewoon het project uitgetrapt. En toen heeft ze haar toenmalige vriend gevraagd om een x-aantal nummers gewoon even te remixen. Waaronder ook deze. Ik heb het natuurlijk over Madonna. Met Borderline uit 1983 alweer.

Elton John en Dua Lipa, Cold Heart in de uitvoering van de Pernau Remix. Is het zo dadelijk een ander mooi trio? Is het nu weer Kiko, Khalid en Krivin met Save My Love. Nou, man die zoveel verschillende muziekstijlen zichzelf aan kan meten. En het zijn elke keer eigenlijk weer hits. Justin Timberlake, Rock Your Body.

0: feeling me?
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Save My Love for Somebody Else. Kygo, Khalid en Griffin hier op Studio Reden. Zo dadelijk een plaat die ik echt helemaal grijs gedraaid heb. Dat is namelijk Craig David met 7 Days. Nou, een andere plaat die ik misschien nog wel grijzer gedraaid heb dan die. En dat is echt alsof het voor mij een... het voelt een beetje terug zo'n aanraking van je jeugd is dat weer. Bob Marley, The Wailers, Could You Be Loved?

van het album Born to Do It. Craig David, 7 Days hier op Studio Radio. Zo dadelijk is het Time Flies Once in a While. Nou, een dame die over verschillende muziekstijlen gesproken, Justin Timberlake, die kan daar wat van, hè? Maar deze dame kan dat ook, hoor. En ook met haar laatste album weer een gigantisch succes geboekt. Taylor Swift, dit is Open Light. I had a

boodschap vol met tederheid. I just wanna dance and feel good. Time flies met Once in a While hier op Studio Reden. Olivia Rodrigo, Stupid Song staat nog voor je klaar. Na Aha met Take on Me.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er een file aan de Duitse grens door een controle op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens is de vertraging ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, zondag 30 augustus 2026. Het is 11 uur geweest alweer op de klok. Je hebt nog een uurtje goedemorgen van mij te goed met de heerlijke muziek. Natuurlijk voor jou hier op Studio Reden. Met Bibi Rexha, Meant to Be. Na een fijne samenwerking, Morgan Wallen, Tate McRae, What I Want. She's

Bibi Rexha hier op Studio Reden. Een mooie samenwerking ook van Carol G en Bruno Mars zo dadelijk met Still. Na een plaat die jouw ramen laat trillen als je deze bas lekker hard zet. Anouk met

Karol G en Bruno Mars met Still hier op Studio Reden. Weet je, het kan zo zijn dat je als band een hele goede glorietijd hebt en dat je hit na hit na hit scoort, maar je gaat ergens ook een moment tegenkomen waarop het toch op een gegeven moment een keer voorbij is. Weet je, dan scoor je nog één gigantische groot hit en eigenlijk merk je daarna dat dat het topje van de ijsberg was en wordt het eigenlijk allemaal minder. En dat gebeurde ook voor The Human League. Die hebben eigenlijk een prachtige carrière gehad, prachtige tijd gehad, veel bandwisselingen wel gehad. En toen kwam Human, gigantische hit. En dat was het topje van de ijsberg. Je hoort ze nu, hier op Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is hier drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is de vertraging nu zo'n 15 minuten. En verder staat er file aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Hier wordt gecontroleerd en dat kost je al snel 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: I'm sorry I'm here for

Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else. Nou, maak je geen zorgen hoor. Ik ben hier voor maar één persoon. En dat ben jij, om jou te genieten van nog een half uur te laten genieten. Ik moest even snel op de klok spieken hoe laat het alweer was. Van nog wat fijne muziek. Waaronder Miley Cyrus, End of the World. En de bekende klanken van Nio hoor je al op de achtergrond. Because.

Miley Cyrus met End of the World hier op Studio Reden. Je hoort bij Goedemorgen natuurlijk een x-aantal artiesten vaker terugkomen, omdat ze heel vaak gedraaid worden door mij en ik daar heel erg blij van word. Een van die artiesten is natuurlijk niemand minder dan Queen. Zo dadelijk ook Jan van Gelderen nog, allemaal naar Pink.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien die overtrekken en veel wind. Tijdens buien is kans op windstoten tot 50 km per uur. Later vanochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het ook wat betreft de wind wat rustiger. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. Vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht na maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Elke generatie zou dit verplicht als muzikale opvoeding moeten krijgen. Queen, Another One Bites the Dust. Another Goedemorgen Bites the Dust also. En dat was ook zeker de laatste van augustus 2026. Volgende week 10 uur op zaterdagochtend een splinternieuwe Goedemorgen. En dan doen we de eerste van september. En wandelen we langzaam de zomer uit en gaat de herfst op de deur kloppen. Ik wens jou een fijne zondag, geniet ervan en tot zaterdag. Abong is goed, dag.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het is daar drukker dan gebruikelijk door werkzaamheden op de A12. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is het oponthoud 10 minuten. En ook de andere kant op rijdt langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar is de vertraging bij Hoevelaken een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er een file door grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de Duitse grens is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

kan breken op dit zondagmiddag matinee. Hoe wil je het ook anders eigenlijk noemen? In ieder geval je heerlijke zondagmiddag met lekkere muziek op Studio Reden. Dit is Melanie C. Heeft terug naar de 90s. On the horizon. People say

5-7. Nou, dat moet je zeker doen. Je hoorde Miles Smith samen met Neil Horan. Promise You a Miracle. Simple Minds staat daar nog voor. En Melanie C. met Under the Horizon. Of zoals het zelf zingt, Under the Horizon. Nou, deftig klinkt dat, hè? Dit is ook een hele dikke hit geweest. Lady Gaga. Je gaat luisteren naar Shallow.

plaatje om een beetje relaxed bij te worden, te raken. Zal ik het zeggen? UB40, here I am. Come and take me, baby. Zo was de titel helemaal. We gaan even langzaam op naar het nieuws van 1 uur. Nee, ze zit nog even at Sjorn.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 15 minuten. En ook staat er file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles bij de Duitse grens. Hier is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doorland.
1: Je beleeft het hier.
2: Ja, na 2 uur werd muzikaal ingeluid door Kingdom of Fear door Cameron Whitcomb. Klinkt op de mooie.

luisteraar ken jou en kwam dit uit de jaren 80 of uit de jaren 70? Ik zal je snel uit de droom helpen. Het was 1977 voor deze Andrew Gold. En je hoorde A Lonely Boy. Nu stille Left Eye.

Beautiful Girl in the World. Kwam natuurlijk voorbij op jouw studio reden. Bee Gees komen ook zo direct aan jou voorbij. She'll Be Dancing, maar eerst is hier Olivia Dean.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is het oponthoud 10 minuten. Ook de andere kant op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam staat file. Bij Hoevelaken ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. Verder staat er file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles aan de grens met Duitsland. Hier is de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien die overtrekken en veel wind. Tijdens buien is kans op windstoten tot 50 km per uur. Later vanochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het ook wat betreft de wind wat rustiger. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. Vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht na maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

En dat was Bruno Mars, I Just Might. En het is alweer bijna 2 uur. Dat betekent dat we afscheid van elkaar gaan nemen. Zo direct Fardo van Eerde, die neemt je mee naar 4 uur. En om 4 uur, dan is het tijd voor Klaas Vrom. En laten wij nou om een geheime locatie met alle medewerkers van Studio Reden bij elkaar komen. En ook dat beroemde moment van Klaas Vrom gaan meemaken. Het wordt nog spannend. Nu Lana Del Rey. Swing.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

Met zojuist Rival en Linné, Love Me Not en we ook nog Justin Bieber met Friends. Nou, beste vrienden van de radio, hou hem er zeker eventjes de komende twee uur bij, want ik heb hier een beste lijst voor je klaarstaan met

0: Ja, de geruchten gaan dat Kylie Minogue samen met Madonna wat weer wat nieuws gaat verzinnen. Nou, ik ben benieuwd. Dit was Spinning Around.
1: Dit is Studio Radio.

0: Messenger, Alex Warren. En dit is natuurlijk een klassieker, hè? Shalamar en A Night to Remember. Hou je nou wel van die dance classics? Ja, dan zit je hier wel goed. Sowieso gedurende de week, hè? Want ze komen hier regelmatig voorbij. Maar wil je toch nog even een extra dosis hebben? Kan dat op de vrijdagavond tussen 7 en 9. Dan komen ze hier non-stop voorbij om lekker het weekend mee in te luiden. Onderweg Simply Red naar Cartier.
1: Now and then I think of when we were together.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. File voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 15 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Yeah.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. En dit was China In Your Hand van Tipau. En dat hoor je natuurlijk hier op Studio Reden. En waar hoor je Studio Reden? Op de 107.2 FM in de buurt van Velp. Of natuurlijk op de 106.9 in de buurt van Dieren en Spankeren. En ja, mocht je over een DAB autoradio of draagbare radio bezitten, kan je ons opzoeken. We staan onder de S van Studio.

Animal, Cat's High, Sky on Fire, Handsome Poets. En dit was Bruce Springsteen met Glory Days. Ja, onderweg is het NOS Journaal. Zo direct natuurlijk weer eventjes helemaal bijpraten over wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dat is er de laatste tijd nog wel wat, hè. Tot die tijd nog een paar lekkere platen zoals Robin Hillen. I've got

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Carolien Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem ongeveer 15 minuten. De file begint bij knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Waar zojuist Nathalie de Roos door je speakers beukte met Somebody. En wat ook nog, Bossa. Ook al zo'n knaller, Magnetic. Nou, nog een klein uurtje bij op deze zondagmiddag. Met nu de klassieker Taylor Dane, Tell It To My Heart.

Fascar, Luke Holmes en dit was natuurlijk Alanis Morissette op je radio. En wat is het dan voor radio? Studio Reden natuurlijk. We deden het met Ironic. Onderweg zie ik Tears of Fears, Sowing the Seeds of Love. En dat doen we naar deze muziek van Ella Lauren, Choosing Texas. Lekkere nieuwe muziek. Just

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 6 kilometer en 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. De weg is daar helemaal dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Maiden met Damiano David, Born with a Broken Heart. En wat ook nog Jason Derulo en Savage Love. Onderweg is Dua Lipa naar deze van Justin Timberlake.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het wisselvallig met talrijke buien die overtrekken en veel wind. Tijdens buien is kans op windstoten tot 50 km per uur. Later vanochtend neemt de buiigheid af en vanmiddag wordt het ook wat betreft de wind wat rustiger. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. Vanavond is het tijdelijk wat rustiger, maar in de nacht na maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Volgende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met veel wind. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Topic van een inner city hier op Studio Reden. Waar het er voor mij op zit voor deze zondag en dus ook voor dit weekend en deze maand. Want ja, het is alweer de laatste zondag van de maand. Dit is Kygo, Khalid en Griffin.

0: studio. Leiden, 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Prachtig nummer van Teddy Swims. Je hoorde zojuist Break Up in Reverse. En hiervoor nog Listen B met Save B op Studio Reden. Ja, we zijn nog aanbeland bij de regio-informatie, want die hebben we ook nog. Wie deze zomer voordelig met de trein of bus wil reizen, kan morgen terecht bij het gratis OV inloopspreekuur in Dieren. In de zomerrij

0: de regio zijn welkom. Het spreekuur dat is van 2 tot half 4 en vrij toegankelijk. Liever telefonisch advies? Ja, dat kan natuurlijk ook. Want dat kan op werkdagen van 10 tot 12 via telefoonnummer 038-303-7010. En meer informatie dat kan je natuurlijk ook op internet vinden. En dat staat op de website ervaarhetov.nl. Ervaarhetov.nl. Dus voor als je veel met het openbaar vervoer gaat en je weet niet alles, ga naar het OV-inloopspreekuur dus.
1: Dit is Studio Reden.
0: Ja, straks nog meer regio-informatie, dus blijf lekker hangen tot aan 6 uur. Reden Roosendaal Centraal. We hebben ook nog de popfacts en even voor half 6 het borrelmoment in de barbecue-sfeer. Dan nu Rita Ora, For You. Die ga je zo meteen horen. En nu Janet Jackson, When I Think of You, op Studio Reden.

Champagne en Rita Ora, die deden het samen in het duet met het nummer For You. En die vorige nog Janet Jackson, When I Think of You. Onderweg Queen, I Want to Break Free. Olivia Rodrigo met Drop Dead, dat straks. En nu...

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
1: Reden, Roosendaal Centraal.

willen we allemaal een keertje meer vrijheid. I Want To Break Free, je hoort de Queen. En dergelijke grote hits, die liggen natuurlijk in die hele grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio. Hiervoor hadden we nog Olivia Rodrigo met Drop Dead op Studio Reden. Dan heb ik hier wat informatie voor jou. Aquariumvereniging Hortus Aquatilis uit Dieren, die begint dinsdag 1 september aan het nieuwe seizoen. De leden komen vanaf 8 uur 's avonds bijeen in het inloophuis, het Duinhuis aan de Van der Duin van Maasdamstraat. Er is gelegenheid om bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Ook worden oude filmbeelden van de vereniging vertoond. De toegang die is gratis en belangstellenden die zijn welkom om kennis te maken met de vereniging en de aquariumhobby. Dus laat aanstaande dinsdagavond 1 september. Dan is er een bijeenkomst van Hortus Aquatilis. En iedereen is daar welkom. Nou, ik heb zelf ook een aquarium gehad. Maar ik heb hem inmiddels niet meer, want de visjes die redden het niet bij mij. Helaas, maar goed. Terug naar de muziek. Morgan Wellen, Tate McGrady komen eraan. What I Want. En nu de Sugar Babes. Ho!

That's what I want. En dat waren Borken wel en het heet Mokree op Studio Reden. Hiervoor nog de Sugar Babes met Hole in the Head. En dit is wat de popgeschiedenis voor ons die petto heeft op deze gedenkwaardige 30 augustus. Bob Dylan sloopt de traditie met Like a Rolling Stone. Op 30 augustus 1965 brengt Bob Dylan zijn iconische album Highway 61 Riverside uit. Met het legendarische nummer Like a Rolling Stone bewees Dylan dat een hitsingle veel langer mocht duren dan de gebruikelijke 3 minuten. Een revolutie dus in de rock. 1974, voor de Nederlandse radiohistorie is 30 augustus 1974 een meeslepende dag. Het is de allerlaatste volledige dag dat iconische zeezenders zoals Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal legaal vanaf de Noordzee mochten uitzenden. Een dag later, op 31 augustus, ging het signaal.

verkochte Nederpop-exportproducten ooit. En dan 1995. Ja, midden in de hoogtijdagen van de beroemde Britpop battle tussen Oasis en Blur brengt Oasis rond deze tijd een Autumn Roll With It uit. De broertjes Gallagher domineerden de internationale muziekkranten en zetten de tijdgeest van de jaren 90 op scherp. Zoveel historie op één dag. Volgend weekend meer in Rede Roosendaal Centraal. Blijf lekker hangen, want we knallen meteen door met deze van Sam Smith, Dancing With A Stranger.

Dancing with a stranger, dansen met een vreemde. Ik heb er ook heel veel zin in. Hè? Dat is lekker mysterieus allemaal. Sam Smith was dat en die voor nog Morgan Wallen Tate McRae met What I Want. Nou, dat wil ik dus. Straks in het tweede gedeelte, vrienden, de Reden Roosendaal Centraal, hebben we natuurlijk nog meer regio-informatie en het borrelmoment. En dat in de barbecue-sfeer. Dus blijf lekker hangen tot aan zessen. Daar heb ik nog voor jou Carol G en Bruno Mars met Still. En nu Johnny Hates Jazz uit de jaren 80. I don't want to be a hero.

0: 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: still my dear.
1: En wat zijn ze toch razend populair, hè? Deze Criss Cross Amsterdam. Je hoorde ze met het nummer Whenever. En hiervoor nog Sommieu met Dark Before the Dawn. Ook zo'n gigant van een nummer. Vrijdagavond 4 september verandert Sportpark de Pinkenberg opnieuw in het strijdtoneel van het wijkvoetbaltoernooi van DVOV. Vanaf 7 uur nemen teams uit 8 wijken van Velp en Roosendaal het tegen elkaar op. Het toernooi dat wordt gespeeld in zevertallen en is inmiddels een vaste traditie geworden. Ruim 150 inwoners tussen de 25 en 55 jaar doen jaarlijks mee. Fanatiek, maar vooral voor de gezelligheid en de verbinding in de buurt. Ook wie niet in een compleet team zit, kan meedoen. DVOV koppelt namelijk individuele spelers aan een team. En natuurlijk is publiek welkom om de wijkteams aan te moedigen. Dat dus 4 september, wijkvoetbaltoernooi bij Velp en Roosendaal bij DVOV. Gaan wij in afwachting van het borrelmoment terug naar de muziek. Want hier zijn Kensington's met Stay en Mariah Carey met Someday. Nu op je radio.

0: met Stay. En ja, vrienden, het is weer tijd voor...
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: Ja, bij de Steenbakkersweg in Reden hebben ze inmiddels een bijzondere parkeerattractie. Een wit busje. Die staat er al bijna 2 jaar. Dag in, dag uit. Lekker rustig. Geen haast. Een soort vakantiehuisje, maar dan op 4 wielen en zonder vakantie. Omwonenden hebben al meerdere keren aan de bel getrokken, maar het busje staat er nog steeds. Verzekerd, wegenbelasting betaald en officieel geen wrak. Kortom, juridisch helemaal tip-top in orde. Alleen die parkeerplek, die is inmiddels ongeveer van het busje. Maar goed, genoeg geparkeerd. Tijd voor het borrelmoment op Studio Reden. Met familie, buren, vrienden, kennissen, het glas heffen.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Nou, dat wil ik zeker hoor. Miles Smith was dat. En hiervoor nog Mark Perry met The Ocean. Dan heb ik nog voor wat betreft deze zondagmiddag een laatste bericht. De gemeente Roosendaal onderzoekt hoe de gemeente er in de toekomst uit moet zien. Daarbij wordt ook gekeken naar een mogelijke fusie met Rheden en Brummen. Of met Arnhem. Inwoners kunnen hiervoor meepraten tijdens een bijeenkomst op woensdag 9 september in het Rhedens. En die begint om 7 uur 's avonds. Er wordt uitleg gegeven over het onderzoek en een deskundige vertelt wat een gemeentelijke fusie in de praktijk betekent. Ook op andere momenten kunnen inwoners hun mening geven. De gemeente gebruikt alle reacties voor een rapport waar de gemeenteraad later besluiten over neemt. Dat dus 9 september in het Rhedens. Dat woensdag dus. Heb je ook nog wat informatie? Stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Madcon, die komt er zo meteen aan met Don't Worry. En nu Dennis met Today.
1: Studio Reden. Absolute Classics.
2: Absolute Classics.
1: En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

0: Metcon. Don't worry. Geen zorgen dus. En we hebben een gezellige zondagmiddag. Hiervoor nog Dennis met Today. Jan die gaat zo vertellen over het weer. En daarna Mimi van Zirbro.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond ziet het weerbeeld er tijdelijk wat rustiger en droger uit. Maar in de nacht naar maandag trekt de wind opnieuw aan en neemt ook de buiigheid weer toe. Het koelt daarbij af naar ongeveer 14 graden. Komende week blijft een zuidwestelijke circulatie zorgen voor wisselvallig weer. Maandag verloopt daarbij onstuimig met een stevige wind en vooral vroeg op de dag nog buien. Er zijn echter ook dagen waarop het meevalt met de buien, zoals dinsdag en woensdag. Aan de temperatuur verandert weinig, met maximaal een graad of 21. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Studio.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Lees je ook gelijk het streeknieuws, toch? Studio Reden. Ben je weer helemaal op de hoogte. Ik wens je nog een fijne zondagavond. En we gaan eruit met Jelly Roll, Marshmallow, Holy Water. Tot volgend weekend.

0: 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen en uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is er nu.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio Reden. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Studio Reden.

classics. En het beste van nu. Je hoort ze.

0: Dit is Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Leden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Leden. Twee uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.